Deze trein stopt in Aalten, Brugge en Blankenbergen. De eerste klaslaatsen bevinden zich in het derde en achtste.